vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Steeds vaker valt het mij op dat ik als kind best veel gevoel heb opgekropt. En dat dezelfde problemen die ik niet heb van een vreemde nog elke dag spelen. Ze zijn beslist niet opgelost.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: no se te vaya a olvidar, charlatán.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen, 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratie.

Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beveland.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rijkswaterstaat zet stuw Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen, 283 passagiers en 15 bemanningsleden. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine, had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen, 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst.

Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A59 van Os naar Den Bosch. Bij Kruisstraat heb je 5 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: aan het begin van een nieuwe aflevering. Goedemorgen zeg.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Het is zowaar al 7:10. Goedemorgen Noord- en Zuid-Beveland. Fijn dat je erbij bent. Vrijdag 17 juli. Het is dagje 198 in 2026. En het is de laatste werkdag van de week. En het weekend loont. En voor sommigen zelfs vakantie. Vandaag is het Wereld Emoji Dag. Een dag waarop de kleine icoontjes die we dagelijks gebruiken op onze sociale media centraal staan. Of je nu met een glimlach onderweg bent naar je werk of thuis de dag rustig begint, wij zorgen voor de soundtrack van jouw vrijdagochtend. Met muziek, streeknieuws, het weer en alles wat speelt op Noord- en Zuid-Beveland. Welkom

0: voor de Studio Killers, voor de statistici onder ons, Butterflies. Dat was Max, tezamen met Fletcher. 17 over 7, goedemorgen vrijdagmorgen. Na de tropische dagen van eerder deze week wordt het vandaag wat minder warm. Gelukkig zullen sommige mensen zeggen, dat is een opluchting voor ze. Nog altijd blijft het wel heerlijk zomerweer op de Beverlanden. De dag begon met een aangename 17 graden. Mix van zon en enkele stapelwolken als je naar boven kijkt. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar ongeveer 23 graden. Het blijft de hele dag droog en de zon die laat zich zo'n 14 uur zien. Er waait een matige tot vrij krachtige noord-noordwestenwind, waardoor het vooral aan de kust, dus op het strand, wat frisser kan aanvoelen. En met een luchtvochtigheid van 76% is het prima weer om erop uit te gaan vandaag. Kortom, een zonnige, droge en aangenaam zomerse vrijdag op Noord- en Zuid-Beveland. Straks over een uur praat ik je even bij voor het weekend, de rest van het weekend. Ook dan ziet het weer er redelijk goed uit. In het nieuws van morgen, advies: Borselen blijft belangrijk voor energietransitie. Deel vernieuwd park Krabbendijken open in de zomervakantie. En avond- en nachtafsluitingen van de N255 bij Kortgene.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

Love Station, Best of My Love in de Beveland ochtendshow. Daarvoor uit de hitlijsten van dit moment. DJ Goja met onder meer Jason Derulo, Mi Chico. 7:55, vrijdagmorgen 17 juli. Het is vandaag Wereld Emoji Dag. Je kent ze wel, hè? Die kleine gezichtjes, die lachenbekjes, die duimpjes, die hartjes. Ze zijn niet meer weg te denken uit onze dagelijkse berichten op de sociale media. En soms zegt één zo'n emoji meer dan een hele zin. Al blijft het natuurlijk ook raden wat iemand nu echt bedoelt. Gelukkig is een vriendelijke glimlach, digitaal of in het echt, nog altijd universeel.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Ik denk dat we met recht mogen stellen de grootste en bekendste popband van Nederland op dit moment. Direct Through the Looking Glass. Daarvoor Shalamar met in de geledene Jody Watley. En Through the Looking Glass, dat was Direct Take That to the Bank. Die bedoelen we. 20 voor 8, goedemorgen in het nieuws vanmorgen. Gebiedsverbinder Raymond Knops die vindt dat Borselen een belangrijke rol blijft spelen in de energietransitie. Ondanks dat de gemeente niet langer in beeld is als locatie voor twee nieuwe kerncentrales. In een nieuwe adviesbrief spreekt Knops zijn waardering uit voor de manier waarop de gemeente inwoners heeft betrokken bij de plannen. Hij adviseert het Rijk en de gemeente nu duidelijke afspraken te maken over de grote energieprojecten die de komende jaren in Borselen uitgerold worden. Een deel van het vernieuwde park en sportcomplex in Krabbendijken gaat vanaf volgende week donderdag 24 juli open. Inwoners kunnen dan gebruik maken van de nieuwe pumptrekbaan en het openbare kunstgrasveld. De overige delen van het park blijven voorlopig afgesloten omdat daar nog wordt gewerkt. Gemeente Rijmerswaal verwacht het vernieuwde park en sportcomplex eind september officieel te kunnen openen. En de Oost-Westweg, de N255 bij Kortgene, is van maandag tot en met donderdag volgende week 's avonds en 's nachts afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. De provincie brengt nieuwe wegmarkeringen aan. De afsluiting geldt dagelijks van 8 uur in de avond tot 5 uur in de morgen. Overdag blijft de weg gewoon open. Verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de omliggende dorpen.

0: is Tina Turner, the Queen of Rock and Roll. Live opname van haar van nummer van Robert Palmer, Addicted to Love, in de Beverlandse Ochtendshow.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: 11:08, goedemorgen, vrijdagmorgen op de Zomerradar, de Beverlandse agendatip. Vanaf vandaag staat Nissen 3 dagen lang in het teken van Festival Weekend Nissen. Het evenement combineert muziek, kunst, oldtimers en gezelligheid op verschillende locaties in het dorp, waaronder de historische kerk van Nissen. Op het programma staan de bekende Acoustic Night vanavond, het muziekfestival morgen en het Vintage Festival overmorgen op zondag. Nieuw dit jaar is het Zonder Stroom Festival. Morgenmiddag treden 12 artiesten volledig akoestisch op, verspreid over 6 kleine podia. En daarmee wil de organisatie laten zien dat muziek ook zonder versterking en zonder externe energiebronnen nog altijd kan inspireren. Verder zijn er een kunstmarkt, een wijnen, diverse eten- en drinkgelegenheden en een grote oldtimer meeting met auto's, motoren, tractoren en bromfietsen. Meer informatie en tickets voor het festival kun je vinden op muziekfestivalnissen.nl. Het is muziekfestivalnissen.nl. Aanstaande zondag hier op je radio tussen 12 en 4 uur. Collega Henk Ketting met de Zomerse 50. De 50 beste zomerse hits, althans volgens jullie. Want jullie hebben hem samengesteld, die Zomerse 50. Bedankt voor de e-mails en de appjes die we mochten ontvangen. Zondagmiddag tussen 12 en 4 uur, dan is Henk hier bij Streekomroep de Beverlanden en presenteert hij speciaal voor jou die Zomerse 50. Track die er niet in staat, maar wel in had gekund, is deze van Peter Wessel uit Goes en Inge Schilders uit Capelle. Een paar jaar geleden sloegen ze de handen in elkaar en dit is het resultaat. A long hot summer night.

Peter Wessel. Samen met Inge Schilders, Peter uit Goes, Inge uit Capelle. Althans, volgens mij is Peter op dit moment nog ergens aan het toeren door Spanje op dit moment. Dus Long Hot Summer Night had zomaar in die zomerse 50 kunnen staan. De zomerse 50 die aanstaande zondag tussen 12 en 4 uitgezonden wordt. Hier bij Streekomroep de Beverlanden. Presentatie in handen van Henk Ketting. Wij gaan ons opmaken voor deel 2 van de Beverlandse Ochtendshow op deze vrijdag de 17e juli. Wereld Emoji Dag. Laat je gevoelens spreken vandaag niet alleen via sociale media, maar ook gewoon in real life. Hier is Tangerine.

soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

0: Een bemoedigend geluid door heel Beveland. Wij zijn de Bevelanden.
1: I'm sorry to me.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewond is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden.

Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Voor het knooppunt De Hocht heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Airplay track van deze week. Hij brak door wereldwijd met hits als Head and Heart en Bad. En laat me deze nieuwe release opnieuw horen waarom hij zo geliefd is bij Dance Fans.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Vrijdagmorgen, laatste werkdag van deze week.
1: Blijf bij ons.
0: 17 juli, wij zijn de Beverlanden.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Op weg, de Beverlandse ochtendshow staat vandaag ook aan in Cats. Goedemorgen. We zijn begonnen aan het tweede uur van deze vrijdag, de 17e juli. Op Wereld Emoji Dag zeggen sommige mensen meer met een smiley of thumbs up dan met woorden. Maar wij doen het gewoon met goede muziek, het laatste nieuws uit de streek en een frisse blik op het weer. Nog even en het weekend kan losgaan. Fijn dat je erbij bent. Wij maken er samen een gezellige vrijdagochtend van hier op Streekomroep de Beverlanden.

0: Ik heb in het weekend weer bericht voor je. Voor Manic Street Preachers, overigens Earth, Wind and Fire, EWF, 1979, Boogie Wonderland. En na het fraaie zomerweer van vandaag zet het weekend een stapje terug qua temperatuur, maar het blijft overwegend droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. De dag begint morgen met zo'n 15 graden en in de middag wordt het ongeveer 21 graden. Dat is een jasverschil, zeg maar. Er is slechts een hele kleine kans op een spatje regen, maar de meeste plaatsen houden het droog morgen. En met ongeveer 9 zonuurtjes is er voldoende ruimte voor buitenactiviteiten. Wel staat er een matige tot vrij krachtige noord-noordwestenwind, waardoor het wat frisser aanvoelt. En mocht je toevallig naar dat muziekfestival gaan in Nisse, denk dat deze temperaturen er beter bij passen dan de 30 graden die we de afgelopen dagen allemaal meegemaakt hebben. Zondag verandert er ook weinig in het weerbeeld. Ook dan is er een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Temperatuur komt uit rond zo'n 20 graden en de kans op neerslag blijft met 5% toch wel heel klein. Er zijn ongeveer 11 zonuurtjes zondag, al blijft de noord-noordwestenwind nadrukkelijk aanwezig. Kortom, een droog en aangenaam zomerweekend, al is het met 20 tot 21 graden duidelijk koeler dan eerder deze week en ook vandaag. Vergeet ook dit weekend de zonnebrand niet, want de hoge UV-index maakt dat je huid binnen no time kan verbranden. In het nieuws vanmorgen, kerncentrale Borselen weer in bedrijf, scooterbestuurder gewond bij ongeval in Kruiningen en scootmobielbestuurder in Goes gewond na botsing met vuilniswagen.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Jarenlang waren ze het beste exportproduct van Zweden. ABBA in de jaren 70 en 80 grote hits gemaakt, waaronder deze Dancing Queen. Voor ABBA Martin Garrix, tezamen met Ed Sheeran. Repeat It uit de hitlijsten van dit moment. 8:55 geweest, vrijdagmorgen 17 juli op de celebrity verjaardagskalender vandaag. Camilla Parker Bowles, koningin, gemalin, echtgenote van de Britse koning Charles. Camilla wordt vandaag 79 jaar. Acteur Dirk de Lint, ook hij is jarig, 76 jaar. En zanger en acteur David Hasselhoff, je kent hem uit de hitseries Knight Rider en Baywatch. David wordt vandaag 74 jaar. We gaan de roulette vandaag niet laten draaien. Heeft een dagje eerder weekend. Met maar één persoon op de verjaardagslijst die ooit een hit gescoord heeft in Nederland. Hier is David Hasselhoff en Looking for Freedom. One more.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Net als Kylie Minogue en Jason Donovan startte haar carrière in de Australische soapserie Neighbours. Natalie Imbruglia, Just Like Old Times. En daarvoor direct na de hoofdpunten van het nieuws, Simon Keizer, onlangs nog in Goes in boekhandel De Koperen Tuin, om zijn nieuwste boek Wat Moet, Dat Moet te laten signeren. Van die laatste cd van hem, Wat Moet, Dat Moet, ook deze track Hoogtevrees.

Politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en zoekt ook naar de andere betrokkenen. En bij een verkeersongeval op het terrein van Emerges in Kloetingen is gisteren een scootmobielbestuurder gewond geraakt. De scootmobiel kwam in botsing met een vuilniswagen en het slachtoffer werd daarbij een stukje meegesleept. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

0: Er was een tijd dat ze heel goed met elkaar door één deur konden. De heren van Modern Talking, dat was in de jaren 80 toen ze nog hits maakten. Zoals deze, You Can Win If You Want.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En daarvoor die lekkere danstrack, die nieuwe danstrack van James.

godin Nehalenia centraal tijdens een bijzondere middag vol dans, zang en verhalen. Van 2 tot 5 uur vanmiddag verzorgen Anneke Wittermans en Suzanne van der Voort een inspirerend programma in het creatief atelier Nehalenia. En dat vind je aan de Voorstraat in Colijnsplaat. Bezoekers ontdekken het verhaal achter Nehalenia, de Romeinse beschermgodin van reizigers en handelaren, die nog altijd symbool staat voor kracht, zelfstandigheid en koersvastheid. De rijke geschiedenis wordt tot leven gebracht met een combinatie van muziek, dans en toelichting. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor Zeeuwse geschiedenis, cultuur en vrouwenerfgoed. Meer informatie over deze dansvoorstelling die vanmiddag dus plaatsvindt in Colijnsplaat kun je vinden op de website van Anneke Wittermans. Het weekend komt in beeld hier bij Streekomroep De Beverlanden. En ook voor wat betreft dit programma, De Beverlandse Ochtendshow. Hier is Simply Red, Mick Hucknall en Fake.

Producer Quincy Jones was helemaal onder de indruk toen hij voor de eerste keer John Legend hoorde spelen. En terecht. Wat een talent deze man. Bigger Love. Daarvoor in de Bevelandse ochtendshow Mick Hucknall, oftewel Simply Red en Fake. Dit was de Bevelandse ochtendshow voor vrijdagmorgen 17 juli. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beveland. De laatste keer deze week Hessel Mijnema met een aflevering van de Hesselschudding. Om 3 uur vanmiddag Rob de Graaf natuurlijk met Club 45. Om 5 uur Ad Vermeer. 7 uur vanavond Zicht op Zaterdag met Henk de Kiewiet. En om 9 uur vanavond de grootste new country hits in Hits from the Heartland met Camille Jansen. Ik ben bij je terug maandagmorgen om 7 uur. Maak er een hele mooie vrijdag van en natuurlijk een te gek weekend. En geniet van alles wat de Bevelanden jou te bieden hebben. Bijvoorbeeld het muziekfestival in Nissen. Tot maandag. Yeah!

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïense aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden.

Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht. Voor het knooppunt De Hocht heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging, maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar, waar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanval op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Gisteravond zijn bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham twee mensen om het leven gekomen. De personenauto waarin ze zaten kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht en vloog in brand. Naast de brandweer werden ook drie ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten.

Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo. Tussen Venlo West en knooppunt Tiglia heb je 5 minuten vertraging. En de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.
1: You can rock my bed.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Gisteravond zijn bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham twee mensen om het leven gekomen. De personenauto waarin ze zaten kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht en vloog in brand. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A67 Antwerpen-Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt De Hocht heb je een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerk. En op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo. Tussen de knooppunten Zaarden-Heiken en Tiglia bij Venlo 10 minuten extra. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn. Onder meer naar de kust en Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging heeft het verkeer vanaf het middaguur op routes naar het zuiden rond de grensstreek, aldus de ANWB. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. Eigenaar Elon Musk schreef op X dat er snel opnieuw wordt geprobeerd om de testvlucht te lanceren. In mei werd voor het eerst de nieuwste versie van Starship ingezet, maar die test verliep niet helemaal vlekkeloos. Door motorproblemen kon de raket niet gecontroleerd landen, maar moest die in de Golf van Mexico neerstorten. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging, maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar, waar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanval op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend.

Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A27 Breda-Gorkum heb je tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Tussen de knooppunten Zaardenheiken en Tiglia bij Venlo. Dat laatste komt door werkzaamheden. Dan de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens, 5 minuten vertraging. En de N57 van Middelburg naar de Brouwersdam. Tussen Burg-Haamstede en Seroskerken doe je er 5 minuten langer over. De N256 Zierikzee-Goes. Tussen Kortgene en Goes is het oponthoud 10 minuten. En de N273 Venlo richting Maaseik. Bij Kessel 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: De zomer klinkt beter dan ooit. Op zondag 19 juli vanaf 12 uur hoor je...
1: De Zomerse 50!
0: Op streekomroep de Beverlanden. De grootste zomerhit. De lekkerste classics. En muziek die meteen in vakantiestemming brengt. Met de Zomerse 50. Zet de radio aan, draai het volume open en beleef de zomer. Met de Zomerse 50. 19 juli vanaf 12 uur. Alleen op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedruk op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. De NS betreurt de aangekondigde 24-uur-staking op het spoor van vakbond FNV. Volgens de spoorvervoerder zal die veel meer reizigers treffen dan de eerdere staking in juni. FNV wil begin september actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS roept de vakbonden, de werkgevers en het kabinet op om weer met elkaar in gesprek te gaan. Een definitieve datum voor de spoorstaking is nog niet bekend. De vakbond voert in de eerste helft van september verschillende acties. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn, onder meer naar de kust en naar Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging is vanaf het middaguur op routes naar het zuiden en rond de grensstreek, aldus de ANWB. En Vitesse heeft het juridisch gevecht met de KNVB definitief gewonnen. De Hoge Raad oordeelt dat de club vorig jaar terecht werd toegelaten tot het profvoetbal. Alle bezwaren van de KNVB zijn afgewezen. Vitesse zegt dat deze uitspraak voor rust zorgt na een onzekere periode. De club uit Arnhem bekijkt nog of er een schadevergoeding gaat worden geëist van de KNVB. Ook loopt er nog een bodemprocedure tegen de voetbalbond, maar mogelijk gaan beide partijen om de tafel om alles snel op te lossen.

Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land loopt het even vast bij Eindhoven op de A2 naar Den Bosch. Voor het knooppunt Baterdorp heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dan op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht. De andere kant op dus, loopt het ook vast bij Eindhoven. Tussen Eckeresweijer en knooppunt De Hocht heb je een kwartier vertraging. De A2 verderop richting Maastricht. Tussen Leende en Kelpen-Oler een kwartier extra. Dat geldt ook voor de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom. Dan de A73 bij Venlo in de richting van Roermond. Tussen knooppunt Zaardenhijk en Belfeld 10 minuten extra. En de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er één te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. De NS betreurt de aangekondigde 24-uur staking op het spoor van vakbond FNV. Volgens de spoorvervoerder zal die veel meer reizigers treffen dan de eerdere staking in juni. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. En Vitesse heeft het juridisch gevecht met de KNVB definitief gewonnen. De Hoge Raad oordeelt dat de club vorig jaar terecht werd toegelaten tot het profvoetbal. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land loopt het vooral vast bij Eindhoven op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp heb je 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook op de hoofdrijbaan. Dan de A2 richting Maastricht. Bij datzelfde Eindhoven tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Hocht 20 minuten vertraging. Dan bij Venlo op de A73 richting Maasbracht. Tussen knooppunt Zaardenheik en knooppunt Tiglia doe je er 10 minuten langer over. En op de A76 vanuit Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zomer klinkt beter dan ooit. Op zondag 19 juli vanaf 12 uur hoor je...
1: De Zomerse 50!
0: Op streekomroep de Beverlanden. De grootste zomerhit. De lekkerste classics. En muziek die meteen in vakantiestemming brengt. Met de Zomerse 50. Zet de radio aan, draai het volume open en beleef de zomer. Met de Zomerse 50. 19 juli vanaf 12 uur. Alleen op streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. Volgens Callas moet Rusland meewerken aan gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Ze verwijst daarbij naar eerdere uitspraken van internationale organisaties die Rusland verantwoordelijk houden voor de vliegtuigramp. Maar Moskou ontkent nog altijd iedere betrokkenheid daarmee. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. In de Verenigde Staten zijn al duizenden mensen ziek geworden en honderden opgenomen in het ziekenhuis. Het belangrijkste symptoom is waterige diarree. Onderzoekers bekijken nu of de ijsbergsla van de keten de bron van de besmettingen is. De autoriteiten hebben de oorzaak nog niet definitief vastgesteld. Er zijn inmiddels besmettingen gemeld in tientallen Amerikaanse staten.

Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Marhezen en knooppunt Batendorp. Doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij Rilland 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A67 vanuit Venlo naar Eindhoven voor het knooppunt Leendeheide door de file op de A2 doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Vrijdag door met...
1: De Hesselschudding met Hessel en Ad.
0: Streekomroep de Beverlanden.
2: En wij stapten even uit de laatste train to Clarksville. En die wijden zijn we Ad en ondergetekend. Hoi Ad.
3: Hey, goedemiddag.
2: We gaan tijdreizen vanaf de jaren 60 tot vandaag. En dit was een goed voorbeeld van de jaren 60, 1966. Last Train to Clarksville van de Amerikaanse Monkees. Destijds wel een beetje gedacht dat het de Beatles zouden zijn geweest. Maar dat is niet allemaal waar natuurlijk, hè?
3: Nee.
2: Dat waren ze. Glee. En we hebben wel eens de nummers van, of het nummer van Here Comes the Sun gedraaid van Glee, moet ik dan zeggen.
3: We hebben jaren gehad, dat draaiden we dat ongeveer iedere aflevering.
2: Een
3: nummer van Here Comes the Sun van wie dan ook.
2: Ja, precies. Glee die zat er dus bij met hun Here Comes the Sun, met hun versie van Here Comes the Sun. Amerikaanse musical comedy, dat is eigenlijk wat Glee is. En ze hebben hele fraaie covers gemaakt, meerdere fraaie covers. In de serie zelf is het een soort koorclub van de William McKinley High School. Daar komt het allemaal op neer. En als je het hebt over hele mooie covers, dit is er ook eentje. Hier is Glee en dan gaan wij naar Don't Stop.

0: Niks te veel gezegd, hè? Glee en een Don't Stop Believing, dat was het jaar 2013.
1: Ik vind het misschien nog wel leuker dan het origineel.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Ja, maar dat geldt voor meer koffers die ze gemaakt hebben. Probeer ze maar eens op te zoeken.
1: Ga ik doen.
0: Ja, het is echt een hele geweldige coverband, dit Glee. Van Glee gaan wij naar Los Lobos. En met Los Lobos zitten we weer in Amerika. En dan weet je, ja, maar dat noemden ze toen een Tex-Mex rockgroep, dit Los Lobos. Echt waar. Hier zijn zij met hun
1: La Bamba.

0: Right Beside You, 1995 van deze Sophie B. Hawkins. Sophie Ballantyne Hawkins, daar komt de B vandaan. Dat is dus Ballantyne. Zij komt uit Manhattan, New York dus, uit Amerika. Singer-songwriter en bovendien ook multi-instrumentaliste is zij. En het schijnt dat zij ook heel goed kan kunst schilderen.
1: Oh,
0: ja,
1: apart.
0: Dit is Sophie B. Hawkins. Ja, echt hè. Dan gaan we naar Aretha Louisa Franklin, oftewel Aretha Franklin. Nou, dan hoeven we niet zo moeilijk over te doen. We gaan gewoon Today I Sing the Blues doen. En dat deed zij al in 1960.

0: singing the blues.
1: Ja. 1960 met deze Aretha Franklin. Toen waren jij en ik het allebei nog net niet af.
2: Nee, nee, dat klopt.
1: Ik was in dat jaar nog in de making, zeg maar.
2: Nee, ik nog niet eens. Nee,
1: zo is dat. Amerikaanse gospel, soul en R&B zanger is deze Aretha Franklin. En hij staat ook in de lijst van 100 beste zangeressen aller tijden in die lijst van de Billboard Rolling Stone toestand.
2: En wel terecht.
1: En dat vind ik dus ook. Right. The Naked and the Famous, dan zitten wij in Nieuw-Zeeland, in Auckland, Nieuw-Zeeland. Een hele goede vriend van mij gaat daar naartoe. Ik geloof zelfs dat hij er 3 maanden...
2: Zo, lekker zeg.
1: Ja, met een camper rondtrekken.
2: Oeh, dat is heel apart. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wel benieuwd. Pokken en vliegen, hoor.
1: Dat volgens mij is bijna een dag onderweg dan.
2: Ja, zoiets.
1: Zoiets, hè. Maar goed, we gaan horen van hem als hij er terugkomt. Of misschien ook wel als hij daar is, hoe het allemaal daar bevalt. Nieuw-Zeeland dus. Daar hadden we het eventjes over. The Naked and the Famous, we praten nu over Hearts Like Ours. En dan zitten we in het jaar 2013.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Kerkdriel 20 minuten vertraging. En op diezelfde A2 verderop richting Maastricht tussen Weert-Noord en Kelpen-Oler doe je er bijna een half uur langer over. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein een kwartier extra reistijd. En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom tussen Ierseke en Rilland 25 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: streekomroep De Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: En dat was 1978 met Andrew Gold en zijn Never Let Us Slip Away. Deze Andrew Gold zelf is helaas niet meer onder ons sinds het jaar 2011. Amerikaanse zanger en we kennen hem natuurlijk onder andere ook van zijn samenwerking met Graham Gouldman in Tennessee.
3: Ja, klopt.
2: En later zelfs met de band Wax.
3: Ook nog Building a Bridge to Your Heart.
2: Juist, precies dat. We gaan even weer naar deze tijd en dan komen we terecht bij Sabrina Carpenter met een nummer waar zo'n hele fraaie clip bij zit. Trouwens, ik praat over Man Child en over Amerika, want daar komt zij vandaan.

Sabrina Annalyn Carpenter. Zij komt uit het jaar 1999 en dit deed zij, doet zij allemaal in het jaar 2026 met haar Man Child. We draaien weer aan de klok en dan komen we terecht bij de band Starship en hun We Built This City. En met We Built This City gaan wij met Starship terug naar het jaar 1985.

Rest and Shout, maar dan de 1994 versie van Chaka Demus en Pliers. Ik kom dan uit Jamaica, een echte reggae en dancehall duo is dit, moet ik zeggen. Het is een duo. Chaka Demus, hij heet eigenlijk John Taylor. Vandaar de verwarring een beetje als je denkt van ik zoek het op, maar ik vind het niet. Nou, dat kan dus kloppen. En de zanger Pliers, die heet wel gewoon Pliers. Nou ja, dit is een van hun hits. We hebben ook van hen gehad Tease Me en van Murder, She Wrote. We gaan naar een heel ander verhaal en dan komen we terecht in het jaar 2020 met Luca samen met Jori. Dat schrijf je met een Y en Tiptoe komt uit het jaar 2020.

0: moet eens gaan aanklikken hoe het werkt. Tiptoe on the water. Dat is niet wandelen op water, maar tiptoe on the water dus, hè?
1: Ja, dus je tenen erin steken.
0: Ik denk het, ja. Ja. Zoiets. Luca samen met Jori in het jaar 2020. We gaan terug naar 1972 en dat doen we met Lobo. Lobo heet eigenlijk Roland Kent Lavoie. Dat is zijn naam. Zijn geboortejaar is 1943. Hij komt uit Amerika. Singer-songwriter is hij. En vooral begin jaren 70 al heel populair. Onder andere met dit. I'd Love You To Want Me, 1972.

0: Bobo met zijn I'd Love You To Want Me uit 1972. En we kennen hem natuurlijk ook van Me and You and a Dog Named Boo.
1: Ja, heb ook wel eens gedraaid.
0: Dat wou ik net zeggen. Niet zo lang geleden, denk ik zelfs. Oké, we kijken op de klok af.
1: Het is bijna 2 uur.
0: En bijna weekend, hè?
1: Time to go. Mm-hmm. En bijna weekend.
0: Ja, dat is gaaf. Nou, dan gaan we daar in ieder geval van genieten. Ik hoop u ook. Dank voor het luisteren naar deze Hesselschudding. De Hesselschudding is er maandag weer met een nieuwe aflevering. Maar het is er straks nog eventjes het weekend in te luiden. Samen met u kunt u met hem naar huis. De omroep is er 24 uur per dag. Kijk op de website, want dat is meer dan de moeite waard. Ik kan zeggen, maak er een heel fijn weekend van. Wij gaan ook met een hele fijne plaat naar huis. Want we gaan draaien Pride in the Name of Love. Dan praten we over U2. En het jaar is dan 1984. Wat ons betreft, dank en heel graag tot de volgende.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Hij kreeg een boete omdat op een gedeelde video een foto van de vermoorde Poetin-criticus Alexei Navalny te zien was, die in Rusland als extremistisch geldt. De veroordeling sluit Nadezhdin uit van deelname aan de verkiezingen. Zelf noemt hij de beslissing onzin. Hij zegt dat de oppositie steeds verder onder druk wordt gezet. Eerder kreeg Nadezhdin van Moskou ook al het stempel buitenlands agent. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. En chipmachinebouwer ASML geeft alle medewerkers een eenmalig aandelenpakket ter waarde van 20.000 euro. Volgens het bedrijf is dat een beloning voor hun inzet en een stimulans voor de komende jaren. Werknemers mogen de aandelen pas vanaf 2030 verkopen als ze dan nog in dienst zijn. ASML maakte deze week bekend bijna 3 miljard winst te hebben geboekt. Wereldwijd werken er bijna 45.000 mensen bij het bedrijf uit Veldhoven. ASML zegt de capaciteit in 2027 en 2028 verder te willen uitbreiden.

Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel heb je een half uur vertraging. Diezelfde A2 maar dan van Eindhoven verder naar Maastricht. Tussen Budel en Kelp en Oler 25 minuten extra. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. A16 naar Breda voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging. En op de A58 Vlissingenbergen-op-Zoom tussen Ierseke en Rilland 25 minuten extra. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. Bij Venlo loopt het vast op de A73 naar Roermond. Voor het knooppunt Tiglia heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beveland.

0: De zomer klinkt beter dan ooit. Op zondag 19 juli vanaf 12 uur hoor je...
1: De Zomerse 50!
0: Op streekomroep de Beverlanden. De grootste zomerhit. De lekkerste classics. En muziek die meteen in vakantiestemming brengt. Met de Zomerse 50. Zet de radio aan, draai het volume open en beleef de zomer. Met de Zomerse 50. 19 juli vanaf 12 uur. Alleen op streekomroep de Beverlanden.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. En chipmachinebouwer ASML geeft alle medewerkers een eenmalig aandelenpakket ter waarde van 20.000 euro. Volgens het bedrijf is dat een beloning voor hun inzet en een stimulans voor de komende jaren. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Budel en Kelpen-Oler is de vertraging 3 kwartier. Staat er een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Daar is het extra druk vanwege de A27. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein ook 20 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Ewijk een uur vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom tussen Ierseke en Rilland is de vertraging 20 minuten door een vrachtwagen met pech. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A73 is het erg druk van Maasbracht naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps een half uur vertraging. De andere kant op ook een lange file tussen Grubbevorst en knooppunt Tiglia. Houd daar ook rekening met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de zesde Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire basis huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. De buien volgden op een periode van extreme hitte in delen van Europa. In Spanje zorgen juist droogte en temperaturen boven de 40 graden voor problemen door grote bosbranden. Ook Italië bereidt zich voor op nieuwe hitte met code rood in meerdere steden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is het bijzonder druk. Er staat 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Budel en Maasbracht een half uur op onthoud. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoeven is de vertraging een kwartier. Het is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn vrij. Wegwerkzaamheden veroorzaken file op de A67 van Eindhoven naar Venlo bij Geldrop. Daar ook een kwartier vertraging. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps een kwartier. En ook op de 73 de andere kant op bij knooppunt Tiglia ook een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

There's a party tonight. Hey, hallo, daar zijn we weer. Club 45. En ik heb weer hele hete plaatjes voor je. Sex on the Beach bijvoorbeeld. Nou, ik weet het niet, maar ik weet niet waar je uithangt of zo. Je tentje, je caravan, thuis gewoon zwembad. Maakt eigenlijk niet uit. Misschien zit je wel op het strand in Zoutelanden. Maar in ieder geval, welkom hè. Ja, oh, trouwens, we hebben het over Zoutelanden. Sex on the Beach. Nee, dat moet je niet doen in Zoutelanden in ieder geval. Dat echt niet. Niet te doen.

0: één ding, hè. Ik wil het echt zeggen. Ik ben blij dat je hier bent. En of je nou in Zoutenland bent of ergens anders, maakt eigenlijk niet zoveel uit als je maar luistert. En daar ben ik gewoon echt heel blij om. Ik bedoel, het is zomer, iedereen is op vakantie en het, ja, dan valt het niet mee om naar de radio te luisteren. De meeste mensen hebben het dan druk en zo. Hè? En, ja. Trouwens, ik was strandplaatjes aan het zoeken. Hè? En dan kom je op een gegeven moment kom je hele vreemde dingen tegen. Ik zal ze even laten horen. Deze bijvoorbeeld, aan het strand.
1: Hand in hand.
0: En dan denk je, ja, Feyenoord natuurlijk. Hè?

0: even een tussenspel.
1: En dan denk ik van, oké, dit is eigenlijk best wel leuk verzonnen, hè? Want eigenlijk is het deze, toch? Deze is eigenlijk aan de strand stil en verlaten. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, maar het is zomer. Het strand is helemaal niet stil en verlaten. Nou, daar moet ik wel over vertellen. Ik train regelmatig. En ik was verteld, ik geef sportles en zo. En dan gaan we daar naar zo'n strandje toe met zo'n meertje. En dan tegen de tijd dat wij er om 4:30 naar het strandje gaan, dan gaat iedereen naar huis. En dan zijn we eigenlijk met z'n allen alleen. En dat is ja, echt waanzinnig trainen in ieder geval. Maar goed, eventjes, dat was even een zijspoortje. Nou gaan we een echte plaat draaien. Echt, ja, echt. Deze volde, hè. Adios Lepido, dat is echt zo'n zomerplaat, ja toch? En dan denk ik iets van Jannes, nee, Juanes.

0: Adios, Lepido. Hey, we hebben onze openingsjingle eigenlijk nog niet gedraaid, hè? Want het is vrijdag.
1: Het is vrijdag.
0: Ja, dat bedoel ik. En normaal dan is het eigenlijk na de eerste plaat.
1: Het is vrijdag.
0: Maar ik loop een beetje achter. Het is gewoon een beetje warm in de studio. Ik heb het echt warm.
1: Het is vrijdag.
0: Ik zou bijna zeggen dat ik in zwembroek zit. Dat is niet zo, maar toch.
1: Kom op, sta op. En 1, 2, 3.
2: Club 45.

0: Die biedt lekker hard en weet je wat, dit is ook een strandplaat, ja.
1: There's a new sensation.
0: Maar dan Do The Strand. Heeft volgens mij helemaal niks met strand te maken, toch? Roxy Music.

0: aan de zee. Of in de zon op het strand. Rob de Graaf, knalt je de zomer door.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg is de vertraging 20 minuten. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel meer dan 3 kwartier vertraging. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Kelpen-Oler 20 minuten vertraging. Ook op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Maasbracht een kwartier oponthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda is het heel erg druk tussen Rotterdam-Feyenoord en de Moerdijkbrug. Daar sta je 20 minuten door in de file. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij knooppunt Diegelia ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ah, is een hele mooie Dirty Water van Status Quo.
4: Zet je radio keihard.

0: Rob de Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

0: echt zo'n mooie platen. En het gaat weer over water. Running Water van de Moody Blues. En daarvoor was ze, een andere plaat in ieder geval van het water te maken. Ik heb heel veel mooie waterplaatjes. Eerst even
1: een
0: jingeltje.
1: Een fantastische zomer. Met Rob de Graaf.
0: Want deze is namelijk van Stock Aitken en Waterman. En ja, dat is Roadblock. Maar in ieder geval, er zit het woordje water in. Ja.

iets met over het water lopen. En heel lang geleden was er ook iemand die kon over het water lopen. Voor de rest hebben we volgens mij daarna nooit iemand het gedaan. Ik heb toch waterplaatjes gevonden. Het thema is eigenlijk van de zomer een beetje richting waterplaatjes gegaan. Want water, dat doet het altijd goed als het warm is. Hè? Vooral als je een beetje drinkt. Want drinken jullie eigenlijk wel genoeg? Je moet wel veel drinken als het warm is. Hè? En ook als het niet warm is, zomers moet je gewoon nog steeds veel drinken. Want de temperaturen die zijn misschien nog niet hoog. Maar de luchtvochtigheid die kan wel heel erg laag zijn. Hè? En dan droog je toch uiteindelijk uit. En ja, nou ja, weet je, ik hoef het verhaal niet te vertellen. Maar geloof mij, drink gewoon in ieder geval voldoende.

een tijdje terug, hè, heel lang geleden alweer, hadden we een plaat Waterval, oftewel Waterfall, van Atlantic Ocean. Ken je die nog? Deze. Die vond ik echt, echt zo gaaf, hè? Die draaide ik toen knetterhard. Dus met andere woorden, zet even je versterker op 100.

0: van betere platen, vind ik, hoor. Ook al moet je hem tegenwoordig niet meer zo vaak draaien. Nou, wat te vol. Ja, en zomer heeft gewoon alles met elkaar te maken, in ieder geval. Hé, hey, Bart van Leeuwen is binnengekomen. En ik durf het niet te stellen, maar dit keer heeft geen koffie. Maar hij heeft een glas water meegenomen. Ja, alleen voor zichzelf, dat is dan wel weer jammer. Maar Bart, gauw zitten, want ik begrijp het dat je snel weg moet. Buiten dat, het is nogal heet in de studio. Dus twee mensen in de studio, dat is een beetje te veel. Dus dit is de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is alweer de hoogste tijd om te vertrekken. Ik moet snel mijn spullen pakken, anders mis ik mijn trein nog. En ik weet maar al te goed dat ik je voor de zoveelste keer weer alleen achter moet laten. Het voelt misschien alsof ik je in de steek laat, maar jij weet toch wel beter. Desondanks zie ik de tranen weer in je ogen. Ik realiseer me hoe hard jij me nodig hebt en dat je eigenlijk niet zonder me kunt. Maar neem dan maar van mij aan, je bent niet de enige die er zo over denkt. Ook ik ben eenzaam zonder jou. Ondertussen tikt de klok verder en nu is het moment van afscheid nemen echt aangebroken. Ik probeer wat te glimlachen, maar dat valt bepaald niet mee. Ik doe een poging om mijn emoties weg te slikken, al is het maar voor even. Je weet toch wel dat als ik straks weer onderweg ben, ik jou net zo erg zal missen als jij mij. Totdat ik uiteindelijk weer thuis kom. Ik weet dat jij degene bent die altijd op me wacht. Als ik onderweg moe ben en al dat gereis niet meer zie zitten, dan hoef ik maar even aan jou te denken en ik kan er weer tegenaan. Als ik wel eens in de put zit, haal jij me er weer uit. Dus, liefje van me, huil nou maar niet. Ik ga nu weliswaar weg, maar ik kom vast en zeker weer terug.

0: zomer, knalt uit je radio.
1: Knalt uit je radio.
0: Dit is Club 45 met Rob de Graaf.
2: Zo, de plaatsen van Haarlem overleefd. En dat betekent dat we een beetje snel opgevoerd, want we zitten alweer bijna in het tweede uur. En we hebben het over water gehad en dit is wind en water.
3: Het is vandaag bewolkt weer met een stevige noordwestenwind. Windkracht 10. Goed weer om binnen te blijven.
4: We gaan zeilen!

maar in ieder geval van water en wind. In ieder geval Waterloo, daar komt er nu aan. Ja, dat is de laatste waterplaat voor vandaag. En zometeen 2 uur hebben we totaal iets anders. Tot zo.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de 6e Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. De brand is nog niet onder controle en wordt door honderden brandweerlieden en vliegtuigen bestreden. Al 6 dorpen zijn geëvacueerd en meer evacuaties worden niet uitgesloten. Ook in andere delen van Spanje woeden bosbranden door de aanhoudende hitte, droogte en harde wind. In sommige regio's lopen de temperaturen opnieuw op tot boven de 40 graden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat veel file, 180 kilometer bij elkaar. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel een half uur oponthoud. Op de A2 de andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch tussen Knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel bijna een uur vertraging. Verderop tussen Nederweert en Maasbracht ook nog 20 minuten. Op de A16 is het erg druk Rotterdam-Breda tussen Knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek een half uur extra reistijd. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp is de vertraging een kwartier. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knooppunt Zaarderheide en Belfeld is de vertraging ook nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zo, het tweede uur is alweer begonnen op deze mooie vrijdag. En ik heb een mooie plaatje staan. Oh, deze is mooi. Mike Davis.
1: Hallo.
0: Hey, hallo.
2: Rob de Graaf.
3: Hey, yo, Mike, you ready to do this?
4: Oh, yeah. All
3: right, let's go.

En dan weet ik niet waar je ligt, of je strandmatje of zo, of op een handdoekje, of gewoon in de tuin of zo, of in een schommelstoel, of schommelbank, of in de winkel, ja, het winkelcentrum misschien achter je karretje. Of gewoon aan het shoppen ben, of gewoon thuis lekker op de bank zit. Maar je bent in ieder geval een beetje weer relaxed met deze muziek. We gaan het tempo weer iets opvoeren. We gaan even twee lekkere zomerse plaatjes draaien. We denken van Baila Me en daarna heb ik iets moois klaarstaan, dat heet Soleil.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 140 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier extra reistijd. Het is onder andere het geval op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Daar 25 minuten vertraging. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en de afrit Kerkdriel een half uur vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Maasbracht 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is zo goed als dicht. Je kunt alleen via de vluchtstrook. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht is de vertraging 20 minuten. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je een kwartier in de file tussen Nieuwendijk en Gorkum. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Belfeld 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an all final record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ja, de rockschijf van dit uur is Phil Collins, Easy Lover.
4: Zet je radio keihard.

0: Ron de Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

0: Is it love? Is it love?
1: En ik kijk op de klok en ik denk, oh, die tijd die gaat alweer heel snel. Tijd om in ieder geval afscheid te nemen. De, ja, 24/7, dus één en laatste plaat. Is it love? Hierna heb ik nog Turn It Up staan. John and Fraser. Maar ik zou zeggen, geniet van het weer. Geniet van elkaar. Geniet van de vakantie als je het hebt. Geniet van je baas als je nog werkt. Geniet overal van. Eet lekker, drink lekker. En drink vooral goed, hè. Als het warm is, moet je veel drinken. Als het koud is, trouwens ook lekker drinken. Maar goed. Volgende week ben ik er weer. Tot volgende week.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. De door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het koninkrijk. Islamabad vreest daardoor zelf partij in het conflict te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. Dat staat in het jaarlijkse EU-rechtsstaatrapport. Hongarije zet volgens Brussel wel stappen onder de nieuwe regering, maar moet onder meer de onafhankelijkheid versterken van de rechtspraak en de media. Spanje krijgt kritiek op de aanpak van corruptie, terwijl de situatie in Servië volgens de commissie verder verslechtert. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Volgens het Franse Volksgezondheidsinstituut overleden in Île-de-France ongeveer 3000 mensen, twee keer zoveel als verwacht voor deze periode van het jaar. Frankrijk werd eind juni getroffen door een uitzonderlijke hittegolf waarbij meerdere temperatuurrecords werden gebroken. Volgens wetenschappers komt die extreme hitte waarschijnlijk door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een half uur. Ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Weert en Kelpen-Oler een kwartier vertraging. Verderop tussen Nederweert en Maasbracht ook nog een kwartier. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvehout 10 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Bijlveld is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Jouw werkweek ten einde en kun je lekker van je weekend gaan genieten. En anders moet je er even een dagje doorbijten, maar dat is dan even niet anders. In ieder geval leuk dat je luistert naar het programma op deze vrijdag. Wij begonnen met de plaat uit 1978, Robert Palmer en The Best of Both Worlds. En dat allemaal op deze 17e juli. Wat gebeurde er allemaal in het verleden op deze dag? In 1955 opent Disneyland officieel de deuren in Anaheim, California. Het eerste Disney pretpark groeit uit tot een van de bekendste attractieparken ter wereld. In 1989 maakte futuristische B-2-bommenwerper, de Stealth-bommenwerper, zijn eerste publieke vlucht. En 1998 in Rome wordt het verdrag aangenomen waarmee het internationale strafhof, ofwel het ICC, wordt opgericht. Dat later in Den Haag gevestigd wordt. Dan de verjaardagen van deze vrijdag. Dirk Lind, de acteur. Hij wordt vandaag 76. Je kunt hem kennen van Soldaat van Oranje, Gooise Vrouwen en diverse internationale films en series. En David Hasselhoff, bekend van Michael Knight in Knight Rider en Mitch Buchanan in Baywatch. Hij wordt vandaag 74 jaar en hij heeft destijds ook nog een plaat uitgebracht, Looking for Freedom in 1989. Duitsland werd dat een hele grote nummer 1 hit. Laatst in het rijtje, over Duitsland gesproken, Angela Merkel. Zij wordt vandaag 72 jaar en is een van de invloedrijkste Europese politici van deze eeuw. Mocht jij jarig zijn op deze vrijdag, dan namens het hele team van Streekomroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd en bouw een leuk feestje.

Verjaardige David Hasselhoff en die hit van hem uit 1989, Freedom. Grappige van deze plaat was dat de plaat 2 maanden uitkwam voor de val van Berlijnse Muur en daardoor een

Komen erbij, 4:15. En wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor dit weekend. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft op een enkel spatje na droog en het wordt zo'n 21 graden. Er staat een matige noordwestenwind, waardoor het vooral aan de kust wat frisser aan kan voelen. Zondag zien we opnieuw een afwisseling van zon en bewolking. In de loop van de dag is er een kleine kans op een buitje. Temperatuur die komt dan ook weer uit op 21 graden bij een matige noordwestenwind. Op dit moment in Goes 23 graden Celsius.

0: zomer klinkt beter dan ooit. Op zondag 19 juli vanaf 12 uur hoor je...
1: De Zomerse 50!
0: Op streekomroep de Beverlanden. De grootste zomerrit. De lekkerste classics. En muziek die meteen in vakantiestemming brengt. Met de Zomerse 50. Zet de radio aan, draai het volume open en beleef de zomer. Met de Zomerse 50. 19 juli vanaf 12 uur. Alleen op streekomroep de Beverlanden.

Thuis hoorde je net de laatste single van Vrouwkje tot op dit moment. Iedereen gaat vreemd. Daarvoor de aankomende zomerhit van 2026 uit Roemenië. DJ Goja en My Chico. Mi Chico eigenlijk. De kerncentrale in Borssele is na een stilstand van bijna 2 weken weer in bedrijf genomen. Exploitant EPZ die meldt dat een lekkende klep is gerepareerd en dat de centrale opnieuw elektriciteit levert aan het landelijke stroomnet. Tijdens de stilstand is ook preventief onderhoud uitgevoerd. Volgens EPZ zijn de werkzaamheden afgerond onder toezicht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. En is de centrale weer veilig opgestart. Nou, zo zie je maar. Er wordt genoeg controle gehouden op die kerncentrales. En het is allemaal volgens mij toch wel heel erg veilig, hoor. Terug naar 1984 doen we met de dames van Bananarama, Robert De Niro's Wade In.

0: Robert De Niro's Waiting uit 1984. En in het jaar 2000 zou de plaat nog een keer opnieuw uitgebracht worden. En toen werd het weer een hit. Niet zo groot als de eerste, maar toch wel leuk. Bijna 5:30 geworden, dat betekent tijd voor de headlines. Wereldnieuws in de notendop van 60 seconden. Tot die tijd deze van Morgan Wallen, Love Somebody.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klauverpolder en Zwijndrecht ook 20 minuten vertraging. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij Burghaamstede ook bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

We draaiden er even twee uit de hitlijst achter elkaar. De laatste die je nu nog op de achtergrond hoort is Bauza en Magnetic. Daarvoor de single van Teddy Swims, ook weer een leuke geworden, zoals bijna al zijn platen, Mr. Know It All. Zo meteen duiken wij...

van de Shapeshifters. We deden Back to Basic en Shapeshifters. Daar hou ik altijd op van, over die muziek. Ik hoop dat jij hem ook leuk vond. De scooterbestuurder is gisteravond gewond geraakt bij een ongeval op de Oude Dijk bij Kruiningen. Volgens het slachtoffer werd hij geraakt door een andere verkeersdeelnemer die daarna is doorgereden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie die onderzoekt de toedracht van het ongeval en is op zoek naar de andere betrokkenen. Nog een verkeersongeval. Bij een verkeersongeval op het terrein van Emerges in Kloetingen is ook gisteren een scootmobielbestuurder gewond geraakt. De scootmobiel kwam in botsing met een vuilniswagen en de slachtoffer werd daarbij een stukje meegesleept. De bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt ook hoe dit ongeval heeft plaats kunnen vinden. Nou ja, scootmobiel heb je natuurlijk niet zo heel veel kreukelzone. Je bent het gewoon eigenlijk zelf en ja. Misschien toch een beetje onvoorzichtig handelen van de vrachtwagenbestuurder. Ook al kun je natuurlijk niet alles zien in zo'n hele grote vuilniswagen. Verder met de muziek in Naar Huis, de Beverlandse avondshow hier op Streek Omroep de Beverlanden. Mocht je in de auto zitten, rij voorzichtig. En speciaal voor jou deze.

komt allemaal uit Zweden. Deze plaat van Siep en Julie Bergen. Don't You Wanna Play. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent plaatsmaken voor het nieuws van 6. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Naar Huis. Tot 6 uur nog een lekkere gouden ouwe. Andrew Gold, Lonely Boy.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht, waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië, waarmee Pakistan ook een defensieakkoord heeft gesloten. Door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het land, dat vreest daardoor zelf partij in de oorlog te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en Amerika. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en NHG staat nu weer rond de 4%. Veel huizenkopers dienen daarom nu snel een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen.

En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog met kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep De Bevelanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog ruim 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht en Bos bij Zaltbommel een kwartier vertraging. Ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel 25 minuten oponthoud. Er is schade aan het plafond van de tunnel, daardoor is er een rijstrook dicht. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht sta je in de file tussen Venlo en Belfeld ook een kwartier vertraging. En op de A76 Aken-Belgische grens tussen Nut en knooppunt Kerensheide een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Nieuws met Ad Vermeer. Ad
1: Vermeer. En wij begonnen deel 2 van Naar Huis met de Airplay Track van deze week. Een lekkere zomerse en dat komt mooi uit, want aanstaande zondag tussen 12 en 4 zendt Henk Ketting de zomerse 50 van 2026 uit. Wij deden het nu even met een nieuwe single van Joel Corry, die je wel kent van die hele grote hit Head and Heart. Je hoorde Whisper. Mocht je meer willen weten over deze plaat, kijk dan even op de Facebookpagina van Streek Omroep de Beveland, want daar staat een heel verhaal over dit nummer neergezet.

Richard Simons, We Can Do Better. Ik hoop dat dat op het weer slaat, dat hoor je zo meteen. Daarvoor hadden we de single van Somber uit New York, Homedekker. Kwart over zes geweest en dat betekent tijd voor het Beverlandse weerbericht. En dan het weerbericht voor dit weekend. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft op een enkel spatje na droog en het wordt zo'n 21 graden. Er staat een matige noordwestenwind waardoor het vooral aan de kust wat frisser aanvoelt. Zondag zien we eigenlijk eenzelfde weerbeeld. Het wordt dan opnieuw afwisseling van zon en bewolking. En in de loop van de dag kan er een klein spatje regen naar beneden komen. Temperatuur die komt dan opnieuw uit rond de 21 graden bij een matige noordwestenwind. Op dit moment in de studio, tenminste buiten de studio, 21 graden.

0: naar huis. De Beverlandse Avondshow.
1: En daarin hoorde je Terry Green en het Terry Green Project Starlight. Een plaat van een paar maanden geleden. En ik vind het altijd leuke muziek die Terry Green maakt. Maar het worden nooit hits. Het komt niet eens in een top 40 terecht. Kun je nagaan. Daarvoor hadden we Bente en 3-2-1. Een deel van het vernieuwde park en sportcomplex in Krabbedijken gaat vanaf donderdag 24 juli open. Inwoners die kunnen dan gebruik maken van de nieuwe pumptrekbaan en het openbare kunstgrasveld. De overige delen van het park die blijven voorlopig afgesloten omdat daar nog aan wordt gewerkt. De gemeente Rijmerswaal die verwacht het vernieuwde park en sportcomplex eind september officieel te kunnen openen. De Oost-Westweg, de N255 bij Kortgene, is van 20 tot en met 23 juli 's avonds en 's nachts afgesloten vanwege werkzaamheden. De provincie die brengt nieuwe wegmarkering aan. De afsluiting die geldt dagelijks van 8 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Overdag blijft de weg gewoon open en verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de omliggende dorpen. Wil je weten wat precies is afgesloten en hoe de omleidingen zijn gepland? Kijk dan even op de website van Streekomroep de Beverlanden, want daarop staat een mooi kaartje met wat is afgesloten en de alternatieve routes. Verder met de muziek hier in naar huis, de Beverlanden. De avondshow op Streekomroep de Beverlanden. Dit is de nieuwe single van Jody Watley. En dat allemaal in de Alex Di Cio remix. Hier is ze met The Dawn.

De nieuwe single van Joni Wally de Dan. En je kent het natuurlijk van Shalamar uit de jaren 80, waar ze heel veel hits mee wist te scoren. En sinds de jaren 35 maakt ze alweer solo plaatjes. Bijna 6:30 geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. En tot die tijd The Weeknd en Out of Time.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. En afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog en het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. De A4 Antwerpen-Rotterdam is dicht tussen Tolen en Steenbergen door een politieactie. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel is schade aan het plafond. Daardoor is de rechter tunnelbuis dicht, kost je ongeveer 20 minuten. En verder nog wat vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij knooppunt Tichelia. Daar is de vertraging 10 minuten door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

grote hit uit 1973 van de OJ's, Love Train. En over de hits gesproken. En daarvoor hadden we de nummer 1 uit Nederland van dit moment. Shakira, Burna Boy en Die Die. En Love Train, over treinen gesproken. Een ICE-trein van Zielit naar Berlijn die moest afgelopen weekend een ongeplande tussenstop maken op station Hamburg. Het wc-papier aan boord was namelijk op. Door de tussenstop liep de trein zo'n 3 kwartier vertraging op. De conducteur die liep zelf de trein uit de nabijgelegen supermarkt in en kwam kort daarna terug met 3 pakken wc-papier voor in de trein. Daarna kon de trein weer verder richting Berlijn. Leuke van

Els Gerks had destijds een paar leuke hits. Deze was bijvoorbeeld Lido Shuffle. Maar dit was de grootste What Can I Say. Kiesliefhebbers die kunnen van dinsdag 28 tot en met vrijdag 31 juli deelnemen aan de Zeeuwse Rijwiel en Tour Vierdaagse. De dagelijkse start is tussen 8:30 's morgens en 1:00 's middags bij buurthuis De Pit in de Goes-Zuid. Deelnemers die hebben de keuze uit routes van 25, 40 of 60 kilometer door Zeeland. Wie 3 of 4 dagen mee fietst, die ontvangt na afloop een medaille als herinnering aan het evenement. Voor de inschrijven dat kan op maandag 27 juli bij buurthuis De Pit. En online inschrijven, dat is vanaf dit moment al niet meer mogelijk. Meer informatie over routes, deelname en het hitteprotocol, wat dan misschien van kracht is, is te vinden op de website van fietsvierdaagsezeeland.nl.

Heet allemaal So In Love. Daarvoor hadden we de Nothing But Thieves en Welcome to the DCC. Ik heb er nog twee voor je klaarleggen. En dit is de eerste. Justin Bieber doet deze samen met The Kid Laroi. En het heet allemaal Stay.

Stefan, Justin Bieber en de Kid Laroi. Nou, dat is iets wat ik niet ga doen, want het is bijna 7 uur geworden. Dat betekent het eind van deze aflevering Naar Huis, de Beverlandse Avondshow hier op Streekomroep de Beverlanden. Ik wens jou een heel fijn weekend toe. Ik zeg, vergeet zondag even niet te luisteren naar de Zomerse 50 met Henk Ketting. En wat dit programma betreft, graag tot aanstaande maandag even na 5 uur voor een nieuwe aflevering. Tot aan 7 heb ik er nog eentje voor je. En dat is deze van Shaka Tak. Die zijn ze met Watching You. Graag tot de volgende keer hier op Streek om Noord de Beeflanden. Doei!

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoetten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpse pad. De politie gaat er niet vanuit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed.

En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog met kwik. Daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep De Bevelanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel is de vertraging 10 minuten door schade aan het plafond. Daardoor is de rechtertunnelbuis dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

En toen was het weer al. Vrijdagavond iets over 7. 2 uur lang zicht op zaterdag tot aan het nieuws van 9 uur. De muzikale mix van nummers die nooit een hit zijn geweest, maar zeer zeker wel de moeite waard zijn. 1965, de oudste plaat van vandaag, 2026, de nieuwste. Dus we gaan weer lekker alle kanten uit, ook qua genres en ook qua landen. Australië, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Nederland, Schotland en de Verenigde Staten. Zij doen allemaal een duit in het zakje. Welkom bij de show. Leuk dat je luistert. Ja, ik heb de airco aanstaan in de studio, want het was weer een lekker zomersweekje. En het is hier behoorlijk warm, dus ik hoop niet dat, dat je er last van hebt. Maar mocht je een heel klein gezoem horen op de achtergrond, vergeef mij, want anders smelt ik hier weg achter het mengpaneel. En ja, voor sommigen is dat misschien een leuk vooruitzicht. Voor mij niet zo. Welkom, welkom, welkom. We openen de show Black Rain uit Frankrijk. Dit jaar verschenen Orphans of the Light, hoorde je de titeltrack. En we gaan door met iets andere vorm van rock. The light won't shine forever. Nou, dat klopt. Uit Australië, hier is Floodlights.

toepasselijke bandnaam met het weer van de afgelopen twee weken. Heatwave, One Night Ten hoor je uit Duitsland. 1979 ook alweer dat het liedje komt. Maar het blijft lekker. Ja, we gaan een beetje de blueskant uit. Hè. Daar is het wel tijd voor. En ik heb een lekker plaatje voor je klaarstaan van de Ben Granfeld Band. De band rondom, nou, je raadt het al, Ben Granfeld. En die zou je ook kunnen kennen van zijn werk met Gringos Locos, Guitar Slingers. Maar wellicht meer bekende bands als Leningrad Cowboys en Wishbone Ash. Hier is hij dus met zijn eigen band Check Up From The Neck Up.

andere lekkere beat zit er toch in het nummer als je het mij vraagt. Leftfield uit Engeland. Er is ook een muziekstroming die zo heet Leftfield. Dat was dit niet helemaal. Dit was dus de band Leftfield met Africa Shocks in de VW mix. En ik heb nog even proberen te achterhalen of dat die mix iets te maken heeft met het bekende Duitse automerk. Ik heb het niet kunnen vinden en eerlijk gezegd denk ik ook dat het niet zo is. Gaan we door met iets heel anders. Ja, maar wat mij betreft ook erg lekker. Van hun misschien wel beste album Hard Candy, Counting Crows. Ik draai ze niet zo heel vaak, dus dacht, daar gaat weer eens een keer wat verandering in komen. Hier is Carriage.

Show, Todorovic. Het klinkt heel erg alsof het van de Balkan ergens komt, maar het komt uit Duitsland, 1999. Forgotten Minds was het nummer waar je naar luisterde. Even kijken hoor, 19:41. Nou, dat lijkt me een mooie tijdstip voor het eerbetoon van de week. En dat is deze week voor Chess Chandler. Officieel Brian James Chandler, geboren op 18 december 1938, overleden 17 juli 1996. Ja, het is ook alweer een tijdje geleden. Hij was een Engelse muzikant, platenproducer, manager en de oorspronkelijke bassist van de band The Animals, waarvoor hij in 1994 werd opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Daarnaast is hij ook bekend als manager van de Jimi Hendrix Experience en de band Slade. Hij werd geboren in Heaton, en dat is een wijk in Newcastle. En na zijn schooltijd werkte hij als draaier op de scheepswerven van Tyneside. En in 1962 werd hij bassist bij de Alan Price Trio. Nadat Eric Burdon zich bij die band voegde, werd de Alan Price Trio omgedoopt tot The Animals. Chandler's baslijnen kregen zelden kritische aandacht, maar sommige waarvan de openingsriff van de hit We Gotta Get Out of This Place uit 1965 werden later veel geprezen. Chandler was ook de meest prominente achtergrondzanger van de groep en schreef af en toe liedjes samen met Eric Burdon. In 1966 raakte Chandler ondanks het commerciële succes gedesillusioneerd door het gebrek aan geld. Hij zei daarover: "We toerden 3 jaar lang non-stop, speelden 300 optredens per jaar en verdienden er nauwelijks een cent aan." De oorspronkelijke bezetting van de band viel in 1966 uiteen en Burdon vormde een nieuwe bezetting bekend als Eric Burdon and the Animals. In 1977 speelde en nam Chess Chandler op met de oorspronkelijke reden van The Animals tijdens een korte reunie. En hij sloot zich in 1983 opnieuw bij de band aan voor een verdere opleving, waarna hij zijn zakelijke belangen verkocht om zich volledig op zijn muzikale carrière te kunnen concentreren. Hij was samen met alle klassieke leden behalve leadzanger Eric Burdon aanwezig toen de band werd opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame in 1994. Ja, heel lang heeft hij daar dus ook niet van kunnen genieten, want hij overleed in 96, zoals eerder gezegd. Nadat The Animals in 1966 personeelswisselingen hadden ondergaan, richtte Chandler zich op het scouten van talenten, het managen van artiesten en het produceren van platen. Tijdens zijn laatste tournee met The Animals zag Chandler de toen nog onbekende Jimi Hendrix spelen in een nachtclub in Greenwich Village in New York City. Hendrix trad destijds op onder de naam Jimmy James. In september echter overtuigde Chess Jimmy om met hem mee te gaan naar Groot-Brittannië, wat mogelijk werd gemaakt met de hulp van Michael Jeffrey. En die suggereerde dat hij zijn echte naam weer zou gebruiken en later voorstelde de band de Jimi Hendrix Experience te noemen. En zo geschiedde dus. En ja, de rest is geschiedenis, zullen we maar zeggen. het ging een poosje goed. Ze namen best wel wat muziek op, Chess en Jimmy. Maar op een gegeven moment leidden professionele en persoonlijke meningsverschillen tot het einde van hun...

Privé trouwde Jesse 2 maal en had een zoon bij zijn eerste vrouw en een zoon en 2 dochters bij zijn tweede vrouw. Hij was op zich best lang. Hij is uiteindelijk 1,93 meter geworden en overleed dus op 17 juli 1996 aan een aorta aneurysma. Zo, moeilijke woorden daar altijd in die medische wereld. Dus misschien ja, niet de allerbekendste muzikant die er is, maar wel iemand die zeker van invloed is geweest. Want ja, de Animals en Jimi Hendrix Experience en Slade zijn toch geen kleine namen. Daarom als eerbetoon van de week aan Jess Gentler, The Animals met Let the Good Times Roll.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

band van frontman Kip Winger. En ja, bij gebrek aan inspiratie, of misschien vond hij het gewoon lekker klinken, noemde hij zijn band Winger. En laten we eerlijk zijn, het bekt op zich ook best lekker. Overigens nog even terugkomend op Chet Chandler. Ik volg de podcast van Leo Blokhuis. En afgelopen maandag maakte hij een podcast over Jimi Hendrix. En daar werd Chess ook nog een paar keer in genoemd. Ik kan hem je van harte aanbevelen, sowieso die podcast. Als je van de verhalen achter de muziek houdt, is dat zeker een aanrader. Dus ja, toevallig had ik net de vrijdag ervoor de playlist doorgegeven. En ja, was het dus al bekend dat ik dit zou gaan doen. Dus we kunnen spreken over toeval. Ik heb er nog eentje voor je dit uur. En daarvoor gaan we naar Duitsland. Naar Tala 2 XLC. Ja, volgens mij is dat een of andere planetoïde of een sterrenstelsel. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. En hoe dan ook, het is ook de artiestennaam van een Duitse producer. En onder die naam bracht hij onder andere het nummer uit waar je zo naar, gaat luisteren. Carry Me in the Moon Rush Remix. Ik hoop je naar achter weer te mogen verwelkomen bij de show. Tot zo!

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstaat Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala-stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand en hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoetten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpspad. De politie gaat er niet vanuit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Met kip daalt s'nachts en een graad op 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. De N59 Burghaamstede-Hellegatsplein is in beide richtingen dicht tussen Nieuwekerk en Oosterland. Er is daar een ernstig ongeluk gebeurd. Gaat ook lang duren daar. En verder is de N215 Stellendam-Oude Tongen in beide richtingen dicht bij Middelharnis. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Welkom terug bij de show. Uur 2 zicht op zaterdag editie 17 juli 2026. En nou ja, mocht je even een dipje hebben gehad, dan hoop ik dat Whitesnake je daaruit heeft getrokken. Want dat was waar je naar luisterde met Still of the Night. Geschreven door David Coverdale en John Sykes. En ja, blijft toch altijd een fantastisch lekker beentje. Dat vind ik eigenlijk ook wel van de volgende band. Al is het wel een... Het heet ook wel een rock volgens mij wat ze maken. Maar het zit wel in een heel andere hoek. Een zeer rijk oeuvre. De band rondom Ton Scherpenzeel en Irene Linders. En dan heb ik het uiteraard over Kajak. Hier zijn ze met

0: We bleven nog even in Nederland na Whitesnake met de band Johan. Sinds een paar jaar zijn ze weer bij elkaar, maar dit was nog even een ouwtje uit 2009 van het album 4. Of 4, ja, er staat een 4. Een Nederlandse band, Engelse songtitels, geen idee. Ik houd gewoon even lekker op 4. Something About You. Gaan we weer door met een klein beetje blues, de Matchbox Blues Band. Nou, dat bekt toch best lekker, dacht ik zo. Ain't Doing Too Bad en de live uitvoering.
1: Maar dat is drauf. I ain't doing too bad. Van de 5.

Panic at the Disco, ready to go. De band is opgericht in 2005 in Las Vegas onder de naam Pet Salamander door Ryan Ross en Spencer Smith. De band speelde vooral covers van Blink 182 met Brent Wilson en hun vriend Trevor. Later kwam ook zanger Brandon Urie bij de band en vanaf 2016 was diezelfde Urie eigenlijk het enige lid van de band. In januari 2023 kondigde Urie aan dat de band stopte. Dit vanwege de zwangerschap van zijn vrouw en zijn aanstaande vaderschap. Ja, je kan maar een reden verzinnen om te stoppen met je bandje. Gelukkig hebben we de muziek nog. Ready to go hoor je dus van Panic at the Disco. Gaan we door met de band Aerogram. Hier is Black Path.

0: Het was alweer een poosje geleden dat de Frank Boeijengroep voorbij is gekomen in de show. Dus ik dacht, dat is weer eens een mooie gelegenheid. Maar ja, wat voor Frank Boeijen geldt, geldt eigenlijk voor heel veel artiesten. Dat het alweer een poosje geleden is dat ze gedraaid zijn. Maar ja, mensen, er is zoveel goede en lekkere muziek. En uiteindelijk heb ik ook maar 2 uurtjes per week tot mijn beschikking. Dus vandaar dat het wel eens even duurt voordat artiesten weer terugkomen. Maar ja, hoe meer muziek, hoe beter toch. En lekker breed, lekker diverse tijden, plaatsen, maakt me allemaal niet uit. Ja, wij gaan door. Knock, knock. Who's there? Nou, Weeks & Co.
1: Knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock.

Altijd lekker. De Black Keys voor The Love of Money. En ik mag hopen ook een beetje voor The Love of Music. En ja, wij gaan snel door, want dan kan ik er nog even lekker een paar voor je draaien. Titus Andronicus is een tragedie in 5 actes van William Shakespeare, die ergens tussen 1589 en 1592 is geschreven. Wat heeft dat toneelstuk te maken met de muziek in de show? Nou, ik denk dat de volgende band de naam van de band heeft ontleend aan datzelfde toneelstuk. Want die heette namelijk Titus Andronicus. En dan maken ze een liedje en dat noemen ze dan Titus Andronicus Forever. Het is maar nooit weet.

Zoals een bepaald frisdrankmerk zou zeggen, een beetje vreemd, maar wel lekker. Caravan Palace hoor je, je m'amuse. Ja, Caravan Palace is een populaire Franse electro, swing en jazz houseband uit Parijs. Nou, je hoorde het wel een beetje in het nummer, hè. Ze gooien van alles in een blender en dan komt dit eruit. Opgericht in 2008. Hun energieke muziek combineert traditionele zigeuner jazz met moderne elektronische beats en house. De band werd trouwens opgericht als een trio toen ze werden gevraagd om de soundtrack te componeren voor een stomme, oftewel zonder gesproken woord, een stomme erotische film. Ja, je kan je oorsprong maar ergens vandaan hebben. Hoe dan ook, snel door. Passion Pit, hier is Kevin.

En dan zit de trouw weer bijna op voor vanavond. Want ja, als ik na 9 uur door zou gaan, ik zou best willen. Maar dan wordt Camille misschien niet zo blij. En ook die gunnen we natuurlijk lekker dus in zijn tijd. Met zijn Hits of the Heartland. Ik hoop dat je blijft hangen hier bij Streek op Beveland om daarna te luisteren. Want ja, er zit toch vaak best wel lekkere muziek in die show. Al zeg ik het zelf, net of ik het zelf maak. Laat ik zo zeggen, ik vind dat er best vaak lekkere muziek in de show zit. Ik wens je alvast heel veel plezier daarbij. Ik laat je zo achter met Might. Enjoy yourself. Ik zou zeggen, heb het een gek weekend. Ik spreek je graag volgende week.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht en het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstaat Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme

En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog en het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

Plaats omhoog naar nummer 27 in de Billboard Country Airplay lijst van deze week. De nieuwe single van Riley Green en Think As You Drunk. Hartelijk welkom. De komende 2 uur de best new country met hits, tips, breakouts en 2 mooie primeurs.

grote national breakouts deze week. De plaat gaat maar liefst 10 plaatsen omhoog naar nummer 16 in de Billboard Country Airplay chart. Stella Lefty en Boston. Dit is de langst genoteerde opname in de Country Airplay chart van deze week. Hij gaat 2 plaatsen omlaag naar nummer 23.

40 jaar terug in de tijd. In een nummer geschreven door David Foster, Randy Goodrum en Jim Vallance. En eerstgenoemde tekende ook voor de productie. Nummer 1 country uit 1986 uit Canada. Anne Murray, Now and Forever, You and Me. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations en streams in 7 landen. Met het meest recente hitsucces voor Chain Profit. Hier is Long Live.

Het is een beetje stil geweest rond Brantley Gilbert de laatste tijd. De opvolger van Want You Back heet Good Damn en is zijn nieuwe hitsingle. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze van Kevin Powers met Shaboozy en Move On.

de top 10. Het samenwerkingsverband tussen Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low. En in de tweede uur van Hits from the Heartland hoor je de nieuwe solo single van Corey Kent. Hits from the Heartland, de best in new country, snel stijgend op het ogenblik. Zach Jonkin en Get to Drinking. Now

Santa Oldies zijn allemaal hits geweest in 2025. Nummer 2 Country Airplay voor Kane Brown en Backseat Driver. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Hudson Westbrook. Hier is Painted You Pretty.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een countryzanger afkomstig uit Rogers, Arkansas. Hij is de zoon van een vrachtwagenchauffeur en half Cherokee-Indiaan. Voordat hij zanger werd, speelde hij basgitaar in een rockband en werkte hij als discjockey bij een country radiostation. Hij zong 2 nummers op de begrafenis van Anna Nicole Smith.
0: Deze week Spotlight on
1: Joe Nichols.

Je hoorde drie hits van deze zanger. Tequila Makes the Clothes Fall Off, Gimme That Girl en Sunny in 75. Terug naar de hits van het ogenblik. De grootste stijger binnen de top 10 gaat 5 plaatsen omhoog van 10 naar 5. Dit is het meest recente hitsucces van Ella Langley. Ze doet het samen met Morgan Wallen en I Can't Love You.

Shine Down. Ze komen uit Jacksonville, Florida. En ze scoren met deze rock country crossover in de Billboard Country Airplay chart. Het nummer heet Searchlight. Hits from the Heartland, de beste new country. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met het tweede uur Hits from the Heartland. Met erin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay chart. En nog veel meer moois. We gaan het uur uit met Russell Dickerson.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht en het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een stadsdeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

Om dit is de twee uur hits van de Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En ook het twee uur hebben we een mooie primeur voor je. We gaan de twee uur van start met een plaats omhoog naar nummer 18 deze week. Country and She Knows It.

horseback. Now he's a buckskin, 15 hands, 5-time team road champion.

Dutch New Country with a Rocky Edge. De nieuwe single van Melanie Ryan uit IJsselstein. Ze stond centraal in de Dutch Barn met de opvolger van Mama Said en heette Glass Half Full. Hits from the Heartland, de beste New Country, blijven staan op nummer 3 deze week. Hier is Jason Aldean en Don't Tell on Me.

Corey Kent in Hits from the Heartland en Empty Words. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. Drie plaatsen omhoog naar nummer 17, hier is Carrie Chastain.

uit de Lone Star State, want daar komt ze vandaan, Texas. Je hoorde Casey Musgraves en Dry Spell. Blijf je staan op nummer 2 deze week, Josh Ross en Hate How You Look.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Behoorlijk wat verschuiving in de lijst van deze week en drie nieuwe binnenkomers. Dat houdt in dat Ella Langley met Choosing Texas, Riley Green met Change My Mind en Taylor Swift met I Knew It, I Knew You eruit zijn. Nieuw in de top 10 van 13 naar 10, Woman van Kane Brown. En ook nieuw in de top 10, Rocky Mountain Low van Corey Kent samen met Co Wetzel van 11 naar 9. Van 9 naar 8 gaat Beautiful Things en Megan Maroney. En de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 10 is Luke Combs met Be By You van 12 naar 7. Back to Back samen met zijn oude hit Sleepless in Hotel Room van 7 naar 6. En Ella Langley samen met Morgan Wallen gaan van 10 naar 5 en I Can't Love You Anymore. 5 vorige week staat op 4 deze week. Don't We van Morgan Wallen solo. En de top 3 is ongewijzigd gebleven op nummer 3. Don't Tell On Me van Jason Aldean. Op nummer 2 Josh Ross met Hate How You Look. En dat betekent...

0: Parker McCollum en Killing Me and There You Have Him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen maar de nummer 2 airplay hit voor Tucker Wetmore in 3, 2, 1. Groetjes, hoi!
1: Standing on the stick, I feel like freedom. Malibu, one suitcase, short of leaving. You were the driver, I was the reason. There was mascara on your shirt.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Tijdens heel slecht weer zijn twee boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht en het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.